0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
5: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
4: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief!
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: Willy. Music Matters.

0: deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: Wiener Berger.
3: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
4: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is lusje.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: Music matters.
13: Yeah.
0: Really.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai. Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
13: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
12: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
14: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
12: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartij. Ja. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
15: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
12: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden. Music matters.
16: Goedemorgen.
17: Thomas en Sien.
16: Welkom. Het is vrijdag, nu al een dag met een heel uitgesproken gouden randje, en Sien.
17: Absoluut. Finale van de Willy 1000, daar kan je naar luisteren vanaf 10 uur. Maar wij zijn er nog tot die tijd. Music matters. Music matters. Willy. En wij gaan ook ons best doen, hè?
16: Ja, we gaan ons gouden randje ook laten shinen. Laat dat duidelijk zijn. Ik haal het dadelijk boven. Goedemorgen, hartelijk welkom. Dit zijn Black Keys, Lonely Boy.

0: van Black Keys. Goedemorgen, vrienden van jullie. Hartelijk welkom. Het is vrijdag. Het is vrijdag 9 oktober, een absolute hoogdag, want zoals gezegd, vandaag de grote finale van de Willy 1000. Straks weten we eindelijk wie er op 1 staat dit jaar. En natuurlijk, dat zal net op tijd zijn, want daar moet meteen dan een gouden plaat van geperst worden. Dat is nog iets wat we op tijd moeten rondkrijgen in elk geval.
1: En vandaag kan je ook voor de laatste keer de 10 gouden platen afvinken in de Willy-app. Dus je kan nog een laatste keer jouw naam in die pot steken om kans te maken op die gouden plaat. Opnieuw, net na 9 uur maken wij de 10 gouden platen van vandaag bekend. Dus heel fijn dat je nog één dagje kan meespelen en dan morgen eindelijk, ik kan me inbeelden dat heel veel mensen dat ook wel stresserend vinden.
0: Ja,
1: we moeten luisteren.
0: Daar zijn we alvast vanaf. Ja. Maar goed, eerst ben ik wel ontzettend benieuwd hoe die top 3 hier zal uitzien, dat horen we. Vanavond bij Wim. Het is Wim die de honneur zal waarnemen voor een feestelijke eind van die Willy 1000.
1: Hij geeft zijn 4/5 dagje op voor die Willy 1000.
0: Ongelooflijk lief van Wim. Onze dankbaarheid kent geen grenzen. Ik zie dat we uitgenodigd worden nu al zien voor een heel leuk eventje door Bart. Ik ben een beetje aan het proberen inschatten wat dit eigenlijk precies is. Maar we hebben het er misschien dadelijk even over.
1: Ja,
0: het is met een hond en water.
1: Ja.
0: Dat levert heel rap een natte hond op. Maar goed, we zullen zien.
2: Dit is de nieuwe belofte van Willy.

0: Dit is onze belofte van de maand oktober. Noonzy met zijn single Easy. Binnenkort zal je ook zijn cover horen. En natuurlijk op 28 oktober, een woensdag, kan je s'avonds in de Charlatan gratis naar de showcase van Noonzy. Ja, het is niks voor mij wat Bart doorstuurt. Want A, ik heb geen hond. Ja. En B, ik hou niet van zwemmen. Maar,
1: ah ja,
0: maar er zijn zeker, zeker andere mensen die
1: voor zover ik er zicht op heb, ja, wordt er van het baasje weinig zwemmen verwacht. Maar we worden geïnviteerd, dat is heel lief. Samen met alle Willys die nu aan het luisteren zijn, zondag zijn we allemaal welkom voor de jubileum-editie van de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijven. Nog nooit van gehoord. Maar het ziet er heel idyllisch uit. Er zijn foto's bijgeleverd. Zeer mooi. Sfeer en gezelligheid troef wordt hier ook nog eens bevestigd. Hopelijk zorgt de weerwilly voor een beetje goed weer. En nu komt nog iets onuitspreekbaars. Sainte-Boas. Maar het is wel, je ziet dus echt een hoop vrolijke viervoeters, nooit kwaad schiks, altijd goed lachs, die vrolijk dus ergens in een vijver aan het duikelen zijn. En het geeft een heel idyllisch beeld, moet ik zeggen. Ik vind dat het er heel gezellig uitziet. Maar goed, bedankt voor de uitnodiging. Het is een gebruik dat al lang bestaat. 175 jaar, alstublieft. Ja. De hondenzwemming. Ja. Oh, kunnen we niet meer over, denk ik.
0: Nee. Weet je wat een gebruik is dat ook al heel lang bestaat?
1: Nee.
0: Slecht weer op de weerman steken. Ja. Dat is toch, dat moet echt eigenlijk toch niet zo'n plezante job zijn.
1: Nee, het is altijd iets ook. Hè.
0: Ook zo het zinnetje van, ze hadden het niet gegeven. Of zo. Altijd de weermannen. Of vrouwen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Weerlieden. Okay. Ja.

0: Reds van Editors. 18 over 7, 9 oktober, los van de finale dag van de Willy 1000. Ja, ik geef het maar mee, is het ook internationale dag van de post.
1: Ah, ja, voilà. Oh, ja. Dat is goed om weten. Dan zet ik met heel veel plezier mijn gleuf nu al wagen bij het open, want ik hoop op... Dat was de plastic. Ja. Sorry. Nee, maar ik hoop echt dat ze langskomen vandaag. Okay. Ik zit op iets te wachten, namelijk.
0: Een factuur of?
1: Dat is nogal belangrijk. Nee, ja. Tegenwoordig gaat dat digitaal via Peppel. Dus je moet dat niet meer in de schoen doorsteken ook en zo. Nee, mijn papa, die wordt zondag 80.
0: Ja, mijn vader is ook zondagjarig.
1: Voilà.
0: Ja, ja,
1: onze
0: leuk.
1: Vaders hebben dezelfde verjaardag. Ja, ja. Omdat ze op dezelfde datum geboren zijn.
0: Inderdaad, maar in een ander jaar.
1: Maar wel in een ander jaar. Ja. Nu, mijn papa is echt een belangrijke leeftijd. 80, dus daar hoort een cadeautje bij. En dat cadeautje is nog niet toegekomen.
0: Ah.
1: En mijn papa luistert soms naar Willy.
0: Ah.
1: Maar ik praat nu heel stil.
0: Ja.
1: In de hoop dat het niet hoort. Is het goed?
0: Oké. Ik zal het niet doorvertellen.
1: Kan alsjeblieft de posta in de gleuf komen duwen? Het zou zo tof zijn. Ik kan ze echt onder mijn voeten krijgen van mijn broer. Je waart te laat, hè? Ja, dat.
0: Oh nee, jij moest het bestellen. Ja, ja.
1: Geen probleem.
0: Te laat besteld.
1: Ja, dat is het enige wat ik moest doen. Ja. Kijk, los daarvan, het is weekend, de sfeer is los. We gaan naar de Foo Fighters luisteren.
0: Ja.
1: Zo meteen al. Dus kijk, wat heeft de mens nog meer nodig? Alsjeblieft. Dat is goed dat je naar mij wijst ook. Ja.
2: Dat 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dat 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dat 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dat 24.
5: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
9: 15 oktober in de Cactus.
8: 16 oktober de Casino.
9: 17 oktober in Club AFF.
8: 29 oktober in het Depot.
9: En 30 oktober in het Wilde Westen.
8: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be. Joe.
9: Bye bye.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Thomas en Sien.

0: Ja, dat is echt een goede ballad, hè?
1: Ja, echt ja. Supergoed. Een totaal ander geluid van Hi Hi. Heel mooi. Days on, days on, days. Belangrijke dag vandaag ook voor de Nobelprijzen natuurlijk. Hè.
0: Ja, want er wordt er alweer een nieuwe uitgereikt. Is het vrede vandaag? Of welke?
1: Vandaag is het een van de allerbelangrijkste natuurlijk. De Nobelprijs voor de vrede. Wanneer was het? Eergisteren of zo won een Belg die van de natuurkunde, van de fysica. Heel bijzonder. Vandaag ook in de krant. Ja. Hebben we gezien. Heel goed.
0: Je voelt wel een klein beetje van... De Belgen of de journalisten willen vasthouden wat we hebben gewonnen. Ja. Namelijk als België zijnde een Nobelprijs, wat heel uitzonderlijk is.
1: Ja.
0: Maar je voelt ook van, ja, er worden heel de tijd nieuwe prijzen uitgereikt nu. Van, we moeten daar ook aandacht aan geven. Het is moeilijk, maar we willen toch nog even die prijs bij ons houden. En dus gaan ze nog van allerlei stoten uithalen om dat toch nog opnieuw in de krant te krijgen. Ja. Wat hebben ze nu gedaan? Een van de professoren van onze Nobelprijswinnaar geïnterviewd.
1: Ja.
0: Ondertussen 99 jaar.
1: Zijn professor is 99. Ja. Het is toch een correlatie tussen heel pinter zijn en een gezegde leeftijd halen, lijkt mij bijna. Maar goed.
0: Dat lijkt me niet onlogisch, hè, als je je brein blijft gebruiken. Dat zeggen ze toch altijd.
1: Ja, het zal helpen, maar moet je nog chance hebben. Maar goed, inderdaad.
0: Ja, in elk geval is dat brein misschien niet meer zo accuraat. Want op de vraag van wat voor student was Francis heten, denk ik. Dus een Nobelprijswinnaar.
1: Ja.
0: Ja. Dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer of wij goede punten halen of niet. Supergoed interview.
1: En nog een quote? Nee, dat was het. Bedankt. Iets koffie? Nee. Vandaag is het natuurlijk tijd voor die van de vrede. Het is Donald Trump houdt zich klaar, uiteraard. Spreekt voor zich. Het ziet er nogthans naar uit dat wellicht het net door Trump nogal verketterde internationaal strafhof in Den Haag die Nobelprijs wel eens zou kunnen winnen vandaag. Kortom, het wordt een pittige dag voor vooral de entourage van Trump. Dat moet zo'n beetje zijn met een kleuter bezighouden. Dat is een beetje van dat, hè. Dus hoe pak je dat aan? Ja? Ik zou hem voor een aantal afleveringen Bob de Bauer zetten met wat kersttomaatjes en andere gezonde snoepjes tot hij wat afgekoeld is. Iets in die aard.
0: Maar de tweede editie van de FIFA Peace Prize zal ongetwijfeld weer naar hem gaan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En dat is hem van harte gegund natuurlijk, want kijk, ongevaarlijke prijs als je het meevraagt. Goed. Dit is een leuke deun om nog eens te horen. Gang of Four.

0: Are You Mine van Arctic Monkeys. Bijna 20 voor 8, dus thermostijd.
1: Op deze nationale actiedag geven wij ook gewoon een thermos weg. Dus wil je erin winnen, stuur je thermos in de app.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
1: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Keukens de Abdij. Thomas en Sien.

0: Spaceman van The Killers. We gaan zo meteen een thermos weggeven, maar eerst toch een zeer opmerkelijk bericht van een Willy die we best anoniem houden.
1: Ja, we gaan die anoniem houden, ja. Want anders verpesten we het een beetje. Maar het geeft alleen maar aan wat voor een dierbaar goed die felbegeerde thermos natuurlijk is. Het is een niet nader genoemde Willy die een berichtje stuurt. Ik mag vandaag niet op mijn kantoor gaan werken, omdat daar iets wordt aangepast. Er we zijn werken. En hij heeft zijn Willy-thermos dus speciaal verstopt in zijn lade. Omdat hij anders schrik had dat misschien iemand dacht van, nou, is dit de one and only zeer felbegeerde thermos van Willy, en dat hij dan die scheef zou slaan. Dat snap wel, dat je je voorzorgen neemt.
0: Dat gevaar bestaat, want
1: bestaat. Het loert om de hoek, liever zien. Goedemorgen. We gaan vandaag spelen met Geert of en Steven liever. Dag Geert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas en Sien.
1: Hey, ben je goed wakker?
2: Jazeker, nu wel.
1: Uitstekend.
0: Steven, goedemorgen.
3: Dag Sien, goedemorgen.
0: Stel dat jij zo meteen die thermos wint, Steven, heb jij op jouw werk al een lade waar je die thermos eventueel in kan verstoppen?
3: Nee.
0: Oh.
3: Maar ik wil die ook gewoon op mijn bureau laten staan.
1: Ah ja.
0: Met een stevige disclaimer van niet aanraken dan, hè? Ja.
3: Ja, gewoon mooi in zicht. Dus.
1: Echt mee pronken en mee uitpakken. Ja, ja. Ik snap het wel, Steven. Maar goed, we zijn nog niet. Zover zijn we nog niet. Het is om ter snelst raden welke band of artiest nog niet meteen wakker is. Als je het weet, roep je naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan is het de tegenpartij die je wint. En de verliezer wint een pet. Is het duidelijk, Geert en Steven?
3: Ja, dat is duidelijk.
0: De artiest die we zoeken stond gisteren op 175 in de Willy 1000.
1: Alsjeblieft.

0: Steven.
1: Ja, Steven, ik voel het. Je weet het.
2: Dit was Braadnet in de stem die ik hoor, Steven. Welke band of artiest is nog niet wakker vandaag?
3: Deze.
2: Laten we dat even checken.
1: Ja. Ik hoor Geert ook al zeggen ja.
2: Jazeker. Steven. Helemaal correct. Heel goed gedaan. Jij bent vandaag de thermos. Gefeliciteerd. Dank heb je al een plekje op kantoor? Ga je het gewoon keihard in het zicht zetten dan?
3: Ja, en onderweg natuurlijk. Hè.
2: Ja, onderweg ook.
1: Uitstekend. Ja. Geert, voor jou is het een pet. Heren, nog een hele fijne vrijdag. En straks vanaf 10 uur opnieuw de Willy 1000.
3: Goed.
1: Bye bye.
3: Dank je wel.
2: Bye bye.

Pure Honesty, samen met Rosie Stewart, nieuwe single van Portland. We hebben nog net de tijd voor een leuke van Vaccines, die ik altijd met veel plezier nog eens draai. Dus bij deze post-break-up sex, net voor een iets van 8.

0: nieuws van 8. En dan beginnen we met de nummer 1000 van de Willy 1000. Waarom
1: niet? Alsjeblieft, de cirkel is rond bijna.
2: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
6: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
8: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
6: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
9: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
6: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
10: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
6: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
3: Vivi, music matters.
2: En zien.
1: Goedemorgen.
0: 2 weken geleden begonnen wij aan de Willy 1000. Ondertussen is het vandaag de grote finale dag. Dus we gaan eens even terugblikken met het aller begin van de lijst van dit jaar. Het nummer van Oasis met de meest onuitspreekbare titel. Aan jou de eer.
11: Acquiesce.
1: Wilde ik ook hoor. De nummer 1000 dus in de Willy 1000. En een sierlijk begin van de dag, net voor het al een beetje naar het weekend begint te ruiken. Dit is Oasis. Goedemorgen.

0: bericht van Kevin gezien. Zijn vrouw vroeg hem blijkbaar of het alsjeblieft in hemelsnaam zou willen stoppen met het zingen van liedjes van Oasis. Antwoord van Kevin: maybe. Smeerlap. Zeer goed, zeer goed. Acquiesce. Acquiesce. Zo zou je het volgens Sandra moeten uitspreken. Ik weet niet hoe ver de expertise van Sandra reikt, maar ik geloof het graag. Acquiesce. Betekent zoveel als berusting, stilzwijgend instemmen. Ja, zoiets.
1: De stond nummer 1000. Dus inderdaad, op 1000 in de Willy 1000. Vanaf nu maandag kan je de volledige Willy 1000 opnieuw non-stop beluisteren op Classics, onze tweede zender.
0: Ja, voor wie er dus, niet genoeg van wil krijgen, kan krijgen, zeker. Mooi om weten. Goed.
1: Straks om 10 uur hoor je natuurlijk die allerbeste rockplaten aller tijden, want we zitten aan de laatste dag van de Willy 1000. Als ik er even wat cijfers bij neem, stond Deus 9 keer in de Willy 1000. Zij zullen zeker nog eens passeren. Geldt ook voor The Cure, 13 keer.
0: Amai.
1: Maar de hoogst genoteerde band, kleine gok.
0: Oasis? Nee.
1: Denk richting nummer 1, nummer 2, nummer 3 vorig jaar.
0: Ja.
1: Nirvana.
0: Nirvana, ja, dat is wel echt gigantisch. Ja, maar terecht ook, snap het wel.
1: Keer,
0: maar
1: 14 keer in de Willy 1000.
0: Maar gigantisch. Ja.
1: Of ze nu dit jaar op 1 staan, dat horen we straks.
0: Ja.
1: Grote kans, maar het kan ook wel Pearl Jam zijn of iets anders.
0: Kan zeker. Spannend.
1: Ja.
0: Blijven luisteren. Is wel de boodschap. Ben ook ontzettend benieuwd wie uiteindelijk met het weekend met een gouden randje kan beginnen eigenlijk. Hè.
1: Die winnaar kunnen we dan hopelijk ook maandag ontvangen in onze studio.
0: Dat zou,
1: zou leuk zijn, moest die winnaar dan. Maar ja, je weet natuurlijk nog niet wie er gaat winnen.
0: Nee, uiteraard. Dat is pas helemaal vanavond ongeveer bij Wim Oosterdink dat geweten zal zijn. Spannende

0: Change van de War on Drugs. Het is bijna 8:15. Altijd leuk om eens de weerwillie te horen met de vooruitzichten natuurlijk. Maar zeker net voor het weekend. De weerwillie. Goedemorgen Frank.
1: Goedemorgen.
0: Frank, je weet het, ik ben de eerste om te zeggen dat het echt fantastisch is. Dat het dus goed regent en zo. En voor de natuur. En dat we er allemaal nood aan hebben. En dat dat deugd zal doen. En dat dat dus op zich eigenlijk niet zo verkeerd is. Moet eerlijk zeggen, ik was gisteren al beu met die regen. Ik dacht ook van, ja, van dit eigenlijk. Hè?
1: Ja. Maar goed. Ja, dat is altijd zo. Hè? Ja. Goh, je hebt dan zoiets van een lange periode. Allee, het is wel goed dat het een keer regent. En dan 2 dagen het is zoiets van, verdomme.
0: Ja, leuk.
1: Het probleem is, als het begint te regenen bij ons, hè, dan zijn we niet dekt van verlossing. Natuurlijk,
0: oei, dat belooft dan.
2: Maar ja, maar zo'n buitjes is het toch niet zo erg? Of gaat het vandaag echt heel de dag regenen?
1: Nou, het gaat heel de dag grijs zijn. En inderdaad, het gaat ook heel de dag regenen. Of het is af en toe wat gedruppeld. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden.
0: Oh, miseren.
1: Dus, miseren eigenlijk. Daar komt het op neer. We zitten een beetje, zoals wij dat dan noemen, in een warme sector. Dat wil zeggen dat een warm front is doorgetrokken. En een koud front ligt nog ten westen van ons. En tussen die twee systemen in heb je warme lucht. Dat is altijd zo. Ja. En klassiek in zo'n warme sector is dat er altijd veel bewolking is. Dat er redelijk wat wind staat ook. En dat het natuurlijk warmer is in die zin dat er toch wel warme lucht aangevoerd wordt. Hè. En dat gaan ze vooral in het westen merken, want dan kan het toch 18 graden worden. Dit terwijl het in het oosten maar 14 of 15 graden gaat zijn. Dus paraplu meenemen zou ik zeggen. En je zal hem af en toe nodig hebben zonder dat je echt zo het gevoel hebt van oei, ik word hier weggeregend. Dat gaat het zeker niet zijn.
0: Okay.
2: Maar zaterdag en zondag, Frank, wat mogen we verwachten?
1: Ja, dus dan komen we achter dat koufront, hè, want het koufront gaat vanavond nog eventjes door het land trekken, dus tijdelijk nu verschieten dat het dan wel wat feller gaat regenen, maar vannacht gaat het dan opklaren vanaf het westen en uiteindelijk in de loop van morgen, dan beginnen we nog wel zonnig, maar gaan er stapelwolken tot ontwikkeling komen en uiteindelijk kunnen die stapelwolken ook wel uitgroeien tot een paar plaatselijke buien. Nu, de meeste buien zijn sowieso voor het noorden van het land en ze zijn plaatselijk, hè, dus eigenlijk denk ik dat het nog gaat meevallen, want ook woensdag, of tenminste, zondag is dat hetzelfde scenario. Hè. Dus zonnige periode, een paar stapelwolken, een paar buitjes links of rechts. En qua temperatuur zitten we dan wel rond de 14 of 15 graden.
0: Oh, okay.
1: Dus eigenlijk de boodschap voor het weekend is van het zal meestal droog zijn, maar hou de paraplu, pak die gewoon mee.
0: Okay.
1: In het geval dat je natuurlijk een nette plaatselijke bui toch krijgt.
0: We gaan vooral genieten van de allerlaatste warme winden, hè, Frank.
1: Ja, warme winden, ja. Okay.
2: Ik onthoud ook dat we in een warme sector zitten. Dus,
0: zeker, warme winden van de mediasector. Ja. Frank, je voelt het op alle mogelijke manieren. Het is tijd voor weekend.
1: Het weekend komt eraan, ja.
0: Yes. Dank je wel.
2: Tot maandag, Frank.
0: Fijn weekend,
1: ja,
0: dank je wel. Bye-bye.
1: De
0: Weerwillie.
2: Het eerste wat ik daarvan hoor, van die warme sector. Heb jij dat al gehoord?
0: Nee, maar ja.

0: op.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: De Mist Je Dutchess van Connections.
7: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tju, dat heb ik gemist.
9: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door, liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat is Imo!
13: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
13: Ja, ja.
10: En dat paste binnen jullie budget?
13: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Slim.
13: Prachtige keuken, hè?
10: Ja.
14: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkortingen.
15: Eggo Keukens.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Reinaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Thomas en Sien.

0: Ook een goede plaat in het thema school. Thema voor onze laatste plaat deze week. The less I know, the better.
1: Schitterend, inderdaad. Ja, maar goed, vandaag niet meer van toepassing, want we hebben die al gedraaid. Ja, ik ben... het is van een kale kermis dat ik ben teruggekeerd. het is ongeveer 8:30. Dat is heel vaak het uurtje waarop ik eens ga... Laten we zeggen koekeloeren. Dat is een keer koekeloeren.
0: Ik ga een lunch doen.
1: Ja, wat is koekeloeren? Dat is eigenlijk heel simpel. Wij zijn hier heel vroeg. We gaan daar niet te veel over jammeren. Maar dat is gewoon zo. Dus normaal gezien, ja, is logisch. Tegen 8:30 komt er een klein hongertje. Maar je kan ook niet weg.
0: Wij ontbijten om rond 6:00.
1: Ah, wel, zoiets. Ja. Dus nu dat eerste hongertje komt. Ja. En dan, dat is het moment dat ik op pad ga.
0: Strooptocht.
1: En ga ik een keer koekeloeren. Of wat er nergens iets blijven slingeren is. Maar ja, niets gevonden. Ik heb nu wel net vernomen. Er is blijkbaar strooptocht goed gevonden. Er was één stroopwafel nog, maar die lag op de kast. Ik heb die niet gezien. En Sien heeft daar vanmorgen, en nu komt echt het meest hallucinante, heeft ze daar een kwartje van opgegeten. Dus je hebt een stroopwafeltje, dat is nu ook al niet zo impressionant. Dus, wow, wat is dat?
0: Wel echt zo'n ronde. Dus een hele ronde.
1: Ah ja, geen circonflexe, een ronde.
0: Geen mini-stroopwafel, een gewone.
1: Een gewone stroopwafel, een gewone mensenstroopwafel. Ja. Dus Sien passeert, stroopwafel, lekker voor in mijn mond. Ja. En dan een kwartje, hap, kou en verder. Mijn brein barst bij zo'n ding. Ja, dat was genoeg. Ze zat vol. Ze zat zo vol als iets.
2: Bolleke pap.
1: Okay.
0: Ik zou zelfs durven zeggen zo vol als een ei. Want het is de internationale dag van het ei.
1: Ja. Eet je dat ook in kwartjes, eieren?
0: Nee, daar kan ik wel echt een volledig ei op.
1: Allee, oef, ei goed, al goed dan.
0: Een ei is het beste wat er is.
1: Ja, goed. Ja. Even tot de kern van de zaak.
0: Dus daarom ons bolleke pap van vandaag. Naar aanleiding van de internationale dag van het ei. Wie zou volgens jou het beste staan met een kaal hoofd? Ozark Henry of Joost Zwegers van Novastar? Dus eigenlijk Piet Godard van Ozark Henry of Joost
1: Zwegers van Novastar. Wie zou het er beste mee staan? Ik denk wel dat het meest impact zou hebben bij Piet Godard. Zijn prachtig haar, zijn blonde bles ook wel een beetje. Het is een beetje zijn handelsmerk. Als je dat eraf haalt, heeft het wel echt een gans ander uiterlijk. Ja, goed. Maar goed, gelukkig moet ik het niet beslissen.
0: Nee, ik denk toch dat ik wel zou stemmen op Piet Godard.
1: Ja.
0: Maar,
1: dat hij er het beste mee zou stemmen.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, oké. Ik gooi het in de groep. Je vindt het Pollekepap via onze app. En dadelijk horen we wie we gaan draaien.
2: Pollekepap.
3: We're going to dance. And have some fun.

0: Het is nek aan nek.
1: Kom de wangkoep aan.
0: Het is kop aan kop.
2: 1. Het gort.
1: Ja, 1% scheelt het op dit moment in het voordeel van Ozark Henry. Het is Ozark Henry of Joost Zwegers, wie nog iets wil veranderen. Het is nu het moment om het te doen. Oh, nu is Joost die voorstaat.
0: De vraag is wie zou het beste staan.

0: Jongens toch. Blijf nek aan nek, race. En het is gedaan met Grooves in the Heart en D-Light. Ik zie dat Mark hier nog een berichtje heeft gestuurd. D-Light, D-Light, machtig nummer. Maar ik heb ze nog live gezien op Torhout. Man, zo slecht. Verraad jouw leeftijd wel, Mark, dat je die nog live hebt gezien. Maar ik herinner mij het verslag in Humo. En ik herinner mij ook dat ze daar op plateauzolen die bewuste rockwechters, rock Torhout was het toen, lelijk tegen de vlakte is gegaan. De frontvrouw van D-Light. Maar het zou ons te ver leiden, vrienden van Willy. Het bollekepap van vandaag luidt: wie zou het beste staan met een kaal hoofd? Een vondst van Sien, uiteraard.
1: Wegens Internationale Dag van het Ei.
0: Ja? Yes, maakt het natuurlijk nog beter. Keuze ging tussen Piet Godard van Ozark Henry of Joost Zwegers van Novastar. Voilà, het was heel spannend, maar er is een keuze gemaakt.
1: De laatste stemmen zijn geteld en uiteindelijk is het Joost Zwegers van Novastar die het heeft gehaald.

0: catchy as hell alweer, die nieuwe single van Novastar, Today, Yesterday. Zometeen Freek Braakman, op vrijdag doet hij er altijd nog een schepje bovenop.
1: Ja, om ons met een goed gevoel het weekend in te sturen natuurlijk. Zo is hij wel, de goed nieuws, Willy. Dat is voor dadelijk naar Dodgy

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
3: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei?
3: Ja, wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor...

0: Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Thomas en Sien.

0: Vandaag komt er een nieuw album van Baby Shambles uit, Live at Coco. Een live-opname van hun show in de Londense club Coco.
1: Oké, cool.
0: We hoorden Delivery.
2: Goed nieuws, Willy.
1: Maar er is nog goed nieuws natuurlijk. Laten we het graag over aan de kenners ter zake. Dat is Freek Braakman, ons goed nieuws, Willy. Goedemorgen, Freek.
3: Goedemorgen, Thomas. Er is altijd goed nieuws, dat weet je.
1: Dat weten we, dat is waar.
3: En vandaag gaat er sowieso goed nieuws zijn, want om 11 uur, en ik ben een beetje opgewonden daarover, wordt bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede wint.
1: Dat is
0: toch
1: heel spannend. Ja, misschien wel de belangrijkste, toch? Hè?
3: Op een manier ook weer wel. Hè. Om 11 uur wordt dat bekendgemaakt. Misschien even het geheugen putten. 4 keer heeft een Belg die gewonnen in het verleden.
1: Oh.
3: 4 keer, dat is niks, hè.
1: Nee, dat is
3: ja, maar het is allemaal lang geleden. Hè. Het Instituut voor Internationaal Recht uit Gent heeft dat eens gewonnen. De voormalige premier Auguste Bernard, man eind 19e eeuw, heeft dat gewonnen. Marie Lafontaine en een pater ook, dat was de laatste, Dominique Pier, die zich nogal inzette voor vluchtelingen, dat was in 1958.
1: Oké, zo even geleden. Ja, maar goed, mooi.
3: Ja, voilà. De bekende figuren die hem gewonnen hebben, ik som er een paar op, Martin Luther King heeft hem ooit gekregen, moeder Teresa, Michail Gorbachev, Nelson Mandela, Al Gore ook voor zijn klimaatzaak bewustmaking.
1: Amai.
3: En Barack Obama heeft hem ook ooit gekregen, 2009.
1: Ja. Mooi lijstje.
3: Wie, voilà, wie hem vorig jaar graag had gekregen, dat weten we allemaal. Dat was
1: de
3: huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump.
1: Ja, toch een vredesduif.
3: Men vermoedt dat hij zichzelf ook had voorgedragen. We weten in elk geval zeker dat Benjamin Netanyahu hem had voorgedragen. Ja. Nu, ik geef mee wie ook in het verleden voorgedragen zijn, waren Jozef Stalin en Adolf Hitler. Dus voorgedragen kan wettelijk iedereen.
1: Dat maakt het toch ook echt een klein beetje kapot. Naar mijn gevoel ook.
3: Voilà. Nu, Trump had vorig jaar echt wel een campagne op poten gezet, heeft er veel over gecommuniceerd, had ook gezegd dat hij 8 oorlogen had beëindigd. Dat bleef hij maar herhalen. Niemand weet goed welke oorlogen, maar bon. Kreeg hem uiteindelijk niet, was heel boos en plots was het comité was voor hem gewoon een politiek instituut.
1: Ja.
3: En dit jaar heeft hij dus het geweer van schouder verwisseld, pun intended, voor die vredesprijs. En hij heeft er veel minder over getoeterd om te beginnen.
1: Ja.
3: Nu, die goede kansen maakt hij niet. Er is wel een bestand waar hij zeker groot, vergaand bij bemiddeld heeft, tussen Israël en Hamas. Maar we weten dat dat eigenlijk in de praktijk een beetje dode letter is, want er zijn sinds dat bestand al 1500 doden gevallen.
1: Ja.
3: En vooral, en dat is misschien toch een probleem voor hem, hij is dit jaar ook gewoon zelf een oorlog begonnen. En dat is een van de criteria wel, als je de prijs voor de vrede wil, is dat je zelf geen oorlog start.
1: Ja,
3: Maar goed, we zien wel, hij is in elk geval wel weer voorgedragen, dat weten we zo goed als zeker.
1: Ja.
3: Wat we ook zeker weten, en dat is het beste nieuws, Thomas, dat is er voor zover we weten, geen enkele Belg voorgedragen is, dat België in elk geval dit jaar niet de Nobelprijs voor de Vrede gaat winnen. Dat is het beste nieuws.
1: Dat is het. Oké. Prima. We hebben alleen gewonnen natuurlijk voor de natuurkunde, maar waarom is dat exact het beste nieuws?
3: We hebben er al eentje. En vooral vorig jaar heeft Maria Machado die gewonnen. Dat was de oppositieleidster in Venezuela. Die is op 10 december vorig jaar is ze die prijs gaan halen in Oslo via allerlei omwegen, hè, want ze ging anders mogelijk opgepakt of vermoord worden.
1: Ja.
3: Op 10 december en op 3 januari is de boze Donald Trump datzelfde land Venezuela binnengevallen.
1: Ja.
3: Dus de geruststelling voor mij is, als er geen Belg wint, dan is de kans weer iets kleiner dat Trump België gaat binnenvallen.
1: Dank u wel.
3: De Hellhole Brussels uiteindelijk.
0: De Hellhole Brussels,
1: Zo kunnen we toch weer met een gerust gemoed het weekend in. Dat is al niet min 11 uur, dan weten we wie die Nobelprijs wint voor de vrede. Dankjewel, Freek. En een fijn en verkwikkend weekend gewenst straks.
3: Jullie ook, tot maandag.
1: En vrede.
2: Goed nieuws, Willy.
1: Oh, de deugd deze. Min of meer alles van Talking Heads. Maar deze, lange leden alweer. Wild, wild life. Talking Heads.

0: ruimschoots voldoende lang, de outro van deze song, als je mij vraagt. Maar altijd leuk om terug te horen, natuurlijk. Pretend We're Dead van L7.
1: Zometeen nog een uurtje ochtendshow. Het laatste uur voor die finale van de Willy 1000 van start gaat. Je hoort de allerlaatste gouden mix, de 10 gouden platen die je vandaag moet herkennen. En we zoeken natuurlijk ook een wakkerste Willy.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
13: Krevel. Leef beter.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij.
15: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 9 uur.
17: Ja, goedemorgen. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De Socialistische Vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latree.
18: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting. Om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan. Om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
17: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkenes.
19: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter pols naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
17: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens een controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
15: Willy, music matters.
20: Thomas en Sien.
0: Nog een uurtje. We hebben nog een uurtje samen. En dan is het voor het echt, natuurlijk, dan is het echt recht naar die finale van de Willy 1000.
1: Wat? Oh, je zei dat echt zo, oh, nog een uurtje.
0: Ja, ik vind het spannend. Ah. Ik vind het spannend. Ja. Ja.
1: Nog 58 minuten.
0: Oh. Het was niet bedoeld in de zin van waar blijft het weekend of zo. Ja, okay. Dus ik vind het een spannende dag met de 3000 en zo. Hè. En met dat gouden randje ook. Hè. Laten we het gouden randje niet vergeten ook.

0: Dus Roos en Heurenboot, die zijn dus binnenkort jarig. Hè? Dat moet toch wel eens benoemd worden. Namelijk volgende week dinsdag is het zover.
1: 13 oktober.
0: Ze wordt er zelf niet zo heel graag aan herinnerd, maar Roos wordt 50. Wauw. Ja, zo is dat nu eenmaal.
1: Ik heb een zeer opvallend bericht over een Duitse voetbalploeg uit de tweede klasse. Een voetbalploeg uit Bochum. De entourage heeft strenge maatregelen moeten nemen.
0: Hoezo?
1: Supporters mogen wel nog juichen in de tribune, maar springen mag niet meer.
0: Ah ja. Waarom? Want de tribune is instabiel?
1: Dat was ook het eerste wat ik dacht, maar dat is het niet. De tribune is heel stevig. Maar ze hadden de laatste tijd heel veel last van mensen die melden dat ze na een match zeer misselijk waren geworden.
0: Oei.
1: En dat kwam dus door die trillingen van op die tribune. Dus het heeft ook niks te maken met aardbevingen of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Maar heel veel mensen werden misselijk van die trillingen.
0: Door de manier waarop die tribune mee vibreert, werd het mottig alsof ze zeeziek werden op die tribune.
1: Ja. Zeggen van vaste fans zijn dat ondertussen gewoon. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel mensen die maar één keer komen kijken.
0: Ja, ja.
1: En we voelen dat die wegblijven.
0: Die blijven weg omdat ze de tribunetrilling niet aan kunnen.
1: Omdat ze te misselijk worden.
0: Kijk, van flauwe treut is dat
1: dus
0: eigenlijk al.
1: Nu mogen ze de supporters enkel nog juichen en niet meer springen. Er is een springverbod. Ik vraag me af hoe ze dat gaan controleren of gaan beboeten.
0: Heel leuk. Dus, ik vind het zo'n heel gematigde voetbalmatch waarbij ze heel stil moet staan. Ook zo, bravissimo!
1: Ja.
0: En zo zachtjes klappen, dat is heel leuk zijn.
1: Maar goed. Dit nieuws brengt ons naadloos bij de Willy 1000.
0: Jazeker.
1: Want je mag natuurlijk juichen en je mag ook springen. Want je springt natuurlijk in je eigen leefruimte of, op je eigen job. Dat maakt allemaal niet uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus je doet wat je wil.
0: Eigen tribune.
1: Eigen tribune eerst.
0: Ja. Mag.
1: En de gouden platen die je vandaag moet afvinken zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk toppers. Want we duiken die top 100 in. Dit zijn de.

0: laatste kans om je gemiddelde omhoog te trekken. Want vandaag wordt bekend wie uiteindelijk de nummer 1 uit de Wheelie 1000 in de vorm van een gouden plaat wint. Ter waarde van 3500 euro. Prachtige investering en heerlijk om aan je muur te hangen natuurlijk. Wat een prijs.
1: Als je minstens 6 van de 10 gouden platen vandaag kan afvinken, gaat jouw naam een laatste keer in de pot. Welke nummers hoorde je? Queens of the Stone Age en No One Knows.
0: Joy the Silence van Depeche Mode.
1: Metallica en Enter Sandman.
0: Hurt van Johnny Cash.
1: Pearl Jam en Even Flow.
0: The War on Drugs met Red Eyes.
1: Therapy en Diane.
0: Neil Young en Like a Hurricane.
1: Nick Cave en The Bad Seeds met The Ship Song.
0: En dan nog Hunger Strike van Temple of the Dog. Dat waren...

0: Who'll Stop the Rain? Volgens Mirjam, die net bericht stuurt, heeft CCR dat gewoon geregeld. En tijdens de song zelf nog, dus dat is ontzettend goed gedaan natuurlijk. We zoeken nog iemand.
1: De wakkerste Willy.
0: Zoals dat altijd op vrijdag natuurlijk.
1: Een Willy die goed heeft geluisterd naar de ochtendshow. Je gaat 3 vragen krijgen, 3 meerkeuzevragen. En als je juist antwoordt, dan maak je kans op een Willy pet, een Willy toteback en een DAB Plus wekkerradio. Wil je meespelen? Gewoon weg wakker sturen via de Willy-app.
0: Voilà. Je hebt rustige tijd voor, dus geen stress. Maar straks gaan we spelen. En mooie prijzen te winnen, dus wakker via de Willy-app.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
5: Wij zijn Hi-Hi.
6: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
7: 15 oktober in de Cactus.
6: 16 oktober de Casino.
7: 17 oktober in Club AFF.
6: 29 oktober in het Depot.
7: En 30 oktober in het Wilde Westen.
6: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
7: Bye bye.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
11: Thomas en Sien.

0: Deze hoorde je op 970 dit jaar in de Willy Duizend. Jane's Addiction and Been Caught Stealing.
1: Heel belangrijk, we gaan op zoek naar...
0: De wakkerste Willy.
1: Zoals altijd op vrijdag, even checken wie er goed wakker is, veel geluisterd heeft, goed op de hoogte is en bereid is om een aantal vrolijke prijzen in ontvangst te nemen. Vandaag is dat Coralie. Goedemorgen, Coralie.
2: Goedemorgen.
1: Je klinkt goed wakker, Coralie. Ben je dat ook?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ik ben al goed wakker.
1: Is echt? Waarom?
2: Om te werken.
1: Ah ja, oké. Okay. Heel goed. Dus,
0: je bent nu op je werk, Coralie?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. We gaan je dan niet te lang storen. We gaan je zo meteen drie vragen stellen. Over afgelopen week vooral dingetjes uit de ochtendshow natuurlijk. Het zijn meer keuzevragen, dus je moet gewoon A, B of C antwoorden. En wanneer je een antwoord juist hebt, dan krijg je een prijs. Het gaat over een Willy Pet, een Willy Toadbag en een DLB Plus Wekker Radio. Coralie, klaar?
2: Ja.
1: Hier gaan we. Eerste vraag.
0: Coralie, maandag was het dag van de leraar. Welke rockartiest die we draaiden is of was ook astrofysicus? Is dat A. Brian Wilson van Beach Boys, B. Brian May van Queen of C. Brian Johnson van AC/DC? Astrofysicus. C. Brian Johnson van AC/DC?
2: Ja.
1: Oh, zeg, oh, oh. Doen we nog eens? Sorry.
0: Ja, ja, Coralie. Het was Brian May van Queen.
1: Is niet erg. Ja. Niet erg. Je moest het al weten, ja. Hè, Coralie. Nee. Niets aan de hand. Volgende vraag. In welke film waar onze zapper Elmo het woensdag over had, speelt Tom Cruise een onherkenbare, onuitstaanbare oliemagnaat? Is dat A in de film Digger, B The Invite of C The Odyssey?
2: A.
1: Yes!
0: Zeker wel.
1: Voilà.
0: De Willy Pet is binnen, Aurélie en... wat zeg ik? Coralie, niet Aurélie. Coralie. En we spelen nog voor een Willy Toadbag. Vandaag, Coralie, de finale van de Willy 1000. Maar welke band staat het vaakst in de lijst? Is dat A, Nirvana, B, The Cure of C, Deus?
2: A, Nirvana.
0: Maar ja!
1: Zeker wel, zeker wel.
0: 14 keer Nirvana in de lijst, The Cure 13 en Deus 9 keer. Dus Nirvana hoor je het vaakst in de lijst. En dat wil zeggen dat jij een pet en een toadbag van Willy krijgt, Coralie.
2: Yes, ben blij.
1: Voilà.
0: Goed gedaan.
1: Dat is heel mooi. En vooral, jij mag een hele week lang uitpakken met een eretitel. Namelijk, als iemand je ooit vraagt van wie is hier vandaag de wakkerste Willy? Het is moment voor jou om je hand op te steken. Daar staat ze, Coralie, de wakkerste Willy. Veel plezier, Coralie. Vandaag ga je luisteren naar de finale van de Willy 1000.
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ah ja, ik ook, jongen. Echt iedereen. Veel plezier ervan, daarmee. Geniet ervan, wou ik zeggen. En een fijn weekend. Dag, Coralie. Bedankt om mee te spelen. Tot de volgende.
2: Dag.
1: Bye-bye.
0: De wakkerste Willy.

0: Strange Love van Depeche Mode. Het is ruim 9:30. Een mooi moment om eens voorzichtig na te denken over wat de laatste plaat kan zijn. Het thema is nog steeds school, onderwijs, leerkracht. Het had te maken met de dag van de leerkracht. Helemaal aan het begin van de week. De leerkracht kan nooit genoeg gevierd worden.
1: We konden ook niet voorspellen dat het zo actueel zou blijven. Want op dit moment blokkeren Franstalige leerlingen de straat in centrum Brussel.
0: Kijk, voilà. Stuur

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Thomas en Sien.

0: Gouge Away.
1: Het is keer iets anders van Pixies. Sorry, we waren dubbel aan het praten. Maar ja,
2: het was de titel.
1: Het is voor hetzelfde geld, dus maakt niet uit. Zeer mooi. We gaan naar Kids with Buns.
2: Gisteren zat Amber Pennington, de helft van Kids with Buns, in de slimste mens ter wereld. En ze heeft dat onwaarschijnlijk goed gedaan. Had ik verwacht, want ze heeft natuurlijk ook een masterdiploma rechten.
1: Ah, ja, daar zit er wat in. Ja, hersens.

0: zal toch Shirley Manson naar het dagje worden dan wel. Only Happy When It Rains van Garbage. Intussen tijd is Annelies erbij gekomen. Klaar voor de grote finale. Van de Willy Duizend.
1: Jesus Christ, ja. Annelies, jouw eerste half uur. Hey, we gaan erin vliegen. Iedereen gaat geweten hebben. Het is finale van de Willy Duizend. Iedereen gaat geweten hebben. Het is vrijdag. Bijna weekend.
0: Het zal flink gedaver op de werkvloer zijn. Maar goed,
1: ja, ja, en maar mensen sturen echt... Dat hun collega's het niet meer aankunnen. Allee, de collega's die dan niet Willy zijn. Hè. Ah, ja. Sommigen zijn al helemaal overstag gegaan. Maar ja.
0: Ah, ja, ja,
1: dan
0: maar,
1: moeten die het eerste half uur oordopjes insteken.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Just warning.
0: Voor wie hardleers is, dit worden wel pittige brokken om te verwerken. Dat is mooi. Misschien dat we nog veel zieltjes mogen bekeren. Maar eerst een laatste plaat in het thema leerkracht.
1: School, teacher, van alles wat ermee te maken heeft. Wouter stuurde een geniaal idee door Starfish en Coffee van Prince. Want dat gaat natuurlijk over een bijzonder verhaal, een bijzondere leerling.
0: Ja, die rare dingen naar de proto's mee had. Ja. Cynthia had wel gek grief mee als lunch. Maar geen probleem, een mooie song mee te eindigen. Dit is Prince, Starfish en Coffee.

0: Hallo, ik ben Angèle.
1: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
0: Bisous.
2: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
12: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
11: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelt dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
13: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
11: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima tot 14 graden.

Voor Steve Temse is dit de ideale medicatie als je ziek bent. En Sylvie die staat as we speak op de loopband te luisteren naar de Willy Duizend. Perfecte muziek voor een workout, stuurt ze. Nou, straks wordt het mogelijk nog steviger. Welkom op de laatste dag van de Willy Duizend. Dit is dus ook de laatste dag om mee te spelen voor die gouden plaat van de nummer 1. Je kunt dus nog één keer deelnemen aan onze bingo. Ook vanochtend verscheen er weer een lijstje van 10 gouden nummers in de app. Als je er vandaag nog 6 kunt afvinken, dan maak je kans. Nu de 7e van Oasis. Dit is Wonderwall.

0: Op 86 het nummer dat gaat over een Wonderwall en opgenomen is terwijl die jongens van Oasis buiten op een muurtje zaten aan de opnamestudio. Ik had je al gewaarschuwd, het wordt nog steviger in de Willy Duizend dan daarnet met Pantera. En dat is omdat het voorlaatste nummer van Nirvana in deze lijst er nu aankomt. Natuurlijk willen wij ook weten hoe hoog Smells Like Teen Spirit gaat staan. Dat kom je wellicht straks te weten bij Wim Oosterlink. Ergens tussen 6 en 7. Ik verwacht toch dat het weer hoog gaat zijn. Maar we zijn nu toe aan nummer 85. En die is voor... Territorial Pissings.
1: Music Matters. De Willy Duizend. Come on.

hard roepen, maar Territorial Pissings laat mensen ook van alles uitroepen in de Willy app. Jury stuurt, gaan, ik word zot, wat een plaat. Er wordt ook nog eens geroepen, erin vliegen en gaas, dat stuurt Jonas. We blijven nog even hangen in Seattle, want ook deze groep komt uit dezelfde grunge scene als Nirvana. Ze hebben ooit zelfs een gitarist gedeeld tijdens liveshows. Dit is de allerlaatste van Chris Cornell in de lijst. 84 is voor Soundgarden en

0: Liesbeth uit Lummen die laat intussen weten, Annelies, ik heb deze week al 87 gouden nummers aangevinkt. Wanneer komt mijn 88ste? Oké. Het is de laatste dag. Over een dikke 5 minuten al. Maar als jij vandaag voor het eerst gaat meedoen, laat je niet ontmoedigen door de streverij van Liesbeth. Hè? Want ja, iedereen die meedoet, maakt kans. Dus ook als je alleen vandaag gaat meespelen. Zometeen de laatste van Arno in onze lijst.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Kop
7: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt!
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
11: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
10: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Zeg, schat.
11: Ja?
12: Die badkamer, daar is lek geweest.
11: Oei.
12: Dat is een zwembad. Wat nu?
11: Oh, ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Bij CPariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op CPariExcel.be of bij je CPariExcel.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
16: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
18: Krevel, leef beter.
19: Ramen, deuren, veranda's?
20: Reinaars Aluminium.
21: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: De

0: dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
1: Ik heb dus eindelijk Rock and Roll, godverdomme, gezien. De film over Arno. Zoveel charisma. En zeker als hij dit zingt. Les yeux de ma mère, jouw nummer 83. Carla, die stuurt dat ze er met de regen keihard tegenop zag om te gaan lopen vanmorgen. Maar zegt ze nu, door de Willy 1000 kan ik blijven doorgaan. Ja, wat je ook te doen hebt vandaag. Dit geeft sowieso extra power. Het is de zesde van Metallica in de Willy 1000. Op nummer 82 heb jij Enter Sandman gezet.

Hupsi, het eerste gouden nummer van de dag is gepasseerd. Ja, ook vandaag gaan we er nog 10 spelen. Allee, 9 nu nog. Al moet ik wel zeggen, het merendeel zit verstopt bij mij en Roos. Dat is toch weer een mooie tip, denk ik dan. Als er vandaag een moment is voor een kleine teambuilding met al je collega's, dan is het wel nu. Verzamelen geblazen aan het koffiemachine en even compleet losgaan. Op nummer 81, Dropkick Murphys en Roast Tattoo.

0: Ja, als je elkaar nu nog niet graag ziet, dan gaat het volgens mij ook niet meer komen. Dat was 81. Tijd om die laatste 10 nummers nog eens op te lijsten.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.

6 plaatsen winst voor Soundgarden 84, Black Hole Sun. En dat was hun laatste. Arno en Les Yeux de ma mère, ook zijn laatste, althans

0: Er staan best wel wat covers ook in deze lijst. Maar als de schrijver van een nummer zelf zegt, ja, jouw versie is de beste, dan gaan we dat geloven. Zometeen de laatste van Jimi Hendrix in de lijst op nummer 80. Met een cover van Bob Dylan.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief!
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf?
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja!
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk!
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, zeker niet.
7: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Dats24 presenteert jouw review. Onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
9: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat's 24.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
13: Amai, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
19: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
20: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Schat, ik zie je graag.
23: Ja, maar?
22: Maar nee, geen maar.
23: Oh.
22: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
24: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
25: Ego Keukens.
24: Open deze zondag.
26: De Willy 1000.
27: Willy.

maar we hebben er vandaag nog wel een paar. En mocht je al de hele ochtend denken, ja, ik zou eigenlijk toch echt nog eens graag 8 minuten willen focussen op iets. Ik heb echt nog werk te doen, dat moet af voor het weekend. Dat kan. Maar misschien toch ook niet echt nu. Het is nu aan de voorlaatste van Black Sabbath in de lijst. Nummer 79 is voor Warpix.

0: Rosie, roept Kevin uit Dessel. Ja, die woont op Graspop. Dat kan bijna niet anders. En Kirsten uit Nieuwerkerk stuurt ook nog: wat een schijf. Dat is beter om mijn sinussen uit te blazen dan de medicatie die ik nu moet nemen. Wat staat je nog te wachten tussen 11 en 12? Wel.
1: Zometeen in de Willy.

0: blijf vooral hangen. En oh ja, dit ga ik ook draaien. Wil je kans maken op onze gouden plaat? Hou de app dan in de aanslag als je Pearl Jam hoort.
1: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is loesje.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen. Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
17: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
16: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
18: Music matters.

Al uitkijken naar de concerten van Buffalo Tom. Volgende week dan komt hij langs in ons land, onder andere in Leuven en Kortrijk. Als je gaat kijken, zeg je maar dat hij de top 100 van de Willy 1000 gehaald heeft. Je hoorde Taillights Fade. En ik zou misschien de komende 10 minuten niet naar het toilet gaan, niet beginnen bellen, niet weggaan van de radio eigenlijk. Natuurlijk omdat de Rolling Stones er zo meteen aankomen na deze van Front 242. Maar misschien heb ik ook wel

van het schoonste dat er is. Angie van de Rolling Stones. Hun 9e nummer in de lijst al. Deze band is al toe aan hun 11e song in de Willy 1000. En het is nog niet gedaan voor Pearl Jam. Op 75 stemde jij... Even Flow.

0: Maar zo zalig, veel reacties in de Willy app. Iedereen roept Eddie en Pearl Jam. Ja, die komen natuurlijk nog wel eens terug in de Willy 1000. Wat ga ik nog allemaal draaien? Straks ook nog Nick Cave, misschien met de gouden plaat, misschien ook niet. Ja, die staat natuurlijk ook vaker in de Willy 1000. Zometeen mag je 7 minuten gaan op New Order.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, Oliver?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
7: De Simo!
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: De Mistje Dutchess van Connections.
12: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
13: Doe me, gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
16: I beg your pardon.
17: Samen aan tafel.
16: Dat wordt weer smullen bij de lunch garden.
17: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
16: I love the witloof van de lunch garden.
18: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
19: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
18: Ja.
19: Wauw.
18: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
19: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
18: En daarom sturen we updates over je verbruik.
19: Om de 6 seconden?
18: Nee, 1 keer per maand.
19: Ah.
18: Meer info op luminus.be.
20: Krevel.
21: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
20: Krevel. Leef beter.
22: De Willy 1000.
23: Duizend.
22: 74.

0: Die vindt dat het veel te vroeg stopt voor New Order. Blue Monday was haar nummer 3. Maar Muriel, je hoort al die jongens natuurlijk nog wel terug met Joy Division. Ik hoop dat dat een troost is. En de volgende band staat maar 1 keer in de lijst. Maar ik heb wel net ontdekt dat ze op 3 juli in Wembley staan. Wembley in het Verenigd Koninkrijk. Dus ze zijn in de buurt, zo rond Rock Werchter. Misschien komen ze wel af. Het is tijd om weer alles even van tafel te vegen voor Slipknot op nummer 73 met Wait & Bleed.
1: De Willy 1000.
2: Willy 1000.

0: Christophe die stuurt, amai, dit was ons openingsnummer op de trouw. En toevallig zijn we net vandaag 22 jaar getrouwd. Amai, zo schoon. Een dikke proficiat Christophe en ook aan wie het al 22 jaar met jou volhoudt. Zometeen de voorlaatste van Led Zeppelin in de Willy 1000.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Willy 1000. Annelies Orrie.

0: Gert, die zit nu om 11:50 met een probleem. Hij stuurt, dankzij de Willy 1000 is mijn werk van deze week allemaal al gedaan. En nu moet ik hier nog zitten tot 3:15. Gert, meer focus op die gouden platen. Dat komt volgens mij helemaal goed dan. En ook al hebben we een paar gigantisch lange nummers gehad, er zijn toch weer 10 songs voorbij.
1: De Willy 1000.
2: Over

Dit is 9 op 10 voor de Rolling Stones. 76, Angie. Het is nog niet gedaan voor Pearl Jam. Even Flow is hun 11e plaat in de lijst.

0: één keer terugkomen na Cashmere op 71.
1: Dit is de Willy Duizend.
0: En dit is ook zo'n band die 10 keer in de lijst staat. En frontman Dave Grohl die doet het zelfs nog beter, want met alles van Nirvana erbij en het studiowerk voor andere artiesten is hij het allervaakst te horen in de lijst. Dit is de voorlaatste van Foo Fighters op nummer 70. Dit is My Hero.

0: Bob die stuurt nog, oh, ik blijf hierbij altijd denken aan drummer Taylor Hawkins. Bob, jij niet alleen, ik zie veel hartjes voor Taylor. Misha die stuurt ook nog, wat een knijters van platen naarmate we aftellen. Het zijn natuurlijk de 1000 beste rockplaten aller tijden. En voor jou mag Maxi Jazz daar ook niet in ontbreken. Op Fateless, dat is natuurlijk ook serieus rock and roll op 69.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

is a natural grace, or what

waarschuw iedereen even voor de laatste van Rammstein. En ook deze band komt langs. Straks is Motorhead en ook Therapy.

0: kan alleen maar zeggen, zorg dat je Diane zeker hoort.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Problem, als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
3: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
2: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag. Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
13: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
12: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden, nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
14: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
12: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Blok zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
15: Music matters.
10: De Willy 1000. Annelies Ori.
0: Genieten van de laatste van Alice in Chains nu op 68 staat Wood.

67, The Stooges en I Wanna Be Your Dog. En ik wilde Klaas even bellen, luisteraar Klaas, want die heeft een boodschap voor zijn collega. Maar bij Klaas staat er dus geen telefoonnummer in zijn Willy-profiel. Dus ik zal de boodschap dan maar even voorlezen. Klaas zegt, Annelies, ik speel samen met mijn collega Justus mee voor de Gouden Plaat. Maar ik werk van thuis vandaag en ik zou hem er graag even op attent maken dat hij de hele tijd aandachtig moet blijven luisteren, zodat we niks missen. Klaas, dat is bij deze doorgegeven. Maar ook, stel dat je straks uit de pot komt en Wim kan je niet bereiken om te zeggen dat jij de Gouden Plaat hebt gewonnen. Stel je voor dat dat gebeurt. Kom, fix even dat telefoonnummer. Maar misschien wel na nummer 66.

0: Rammstein, die verlaten Willy Duizend in stijl met Zanne. Wat een einde. De volgende band die staat sinds 2025 weer op het podium. Volgende zomer ga ik ook kijken. En ik ben zo al een beetje aan het oefenen om zoals hen te praten. Want die hebben zo wel wat hun eigen taaltje. Ik denk bijvoorbeeld aan... Anybody fancy some lasagna? Bombaklat? Fucking biblical man. Come on! I said maybe. Ja, ja. Ik heb het over Oasis. Ik denk dat het goed komt, nee? Die komen er nu voor de voorlaatste keer aan op 64.
1: Ze zijn met Duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Proximus presenteert...
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Hallo, ik ben Angèle.
14: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
13: Bisous.
1: Pridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Pridici-deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
15: Let us see you shine.
5: Ramen, deuren, verandas?
7: Reinaars Aluminium.
6: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: Dit is...
2: De Willy Duizend.

Vijf plaatsen gestegen. Champagne Supernova van Oasis. En Geert die vond mijn impressie van de Gallaghers best oké. Jeffrey zegt wel, mad for it. Dat ben je nog vergeten. Kijk, ik heb nog tot half juli om te oefenen. En nu graag je aandacht voor twee andere belangrijke dingen. Zoals de laatste van de Rolling Stones. Die hoor je na deze Belgische New Wave Classic. Red Zebra staat één keer in de lijst. Maar potverdekken wel heel hoog op nummer 63.

De hoogste van de Rolling Stones op 62, Painted Black. Dit nummer was op 1 oktober exact 30 jaar oud. En ondanks dat MTV het omwille van de titel soms gewoon onder track number 1 of enkel 's nachts wilde draaien, stem jij hier vandaag nog steeds op. Ze stijgen 2 plaatsen. Dit is de voorlaatste van Tool op 61. Dit is Stinkfish.

0: Er zijn zoveel Willys die keihard uit hun dak gegaan zijn. In de app op Tool en op Stinkfist. Frankie die stuurde nog Das muziek. Pierre, ik heb Tool al 2 keer live gezien en wat een performance. En iemand stuurt ook nog Maynard James Keegan. Die is god. Ja, ik snap het. Dat was natuurlijk nummer 61. En dus zet ik alles wat je gemist hebt als je nu pas inschakelt voor je op een rij.
1: De Willy 1000. Overzicht.

afscheid van Rammstein met Sanne op 65. Champagne supernova in the sky. Ja, ik ga toch nog een keer genieten van Oasis straks. Champagne Supernova is hun voorlaatste op 64. Nice.

0: luisteren, want die komen nog één keer terug na Stinkfeest op 61. Over 20 minuutjes, dan neemt ons Roos het van mij over met een pak gouden nummers. Erik vraagt intussen Annelies. Deze morgen was ik mijn gsm vergeten. Intussen heeft mijn vriendin die gebracht naar mijn werk. Kan ik nog 6 nummers aanduiden? Ja, dat kan nog. Ik heb er nog maar 3 gedraaid. Op nummer 60 gaan we nu afscheid nemen van Jim Morrison & Co. Dit is de laatste van The Doors.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief!
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf?
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja!
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk!
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert!
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
12: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
15: Hurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Hurman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, nee. 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: De Willy 1000.

0: Dat is een leuk stuk, hè, dat einde.
1: Amai. Light by fire.
0: Ons is hier al om ons vuur aan te steken. Je hoorde The Doors op nummer 60, hun laatste. En de fans van de volgende band die moeten gedacht hebben, als wij nu eens allemaal strategisch op hetzelfde nummer stemmen, dan staat onze favoriet lekker hoog

0: gaat zo snel voorbij.
1: Oh. Verschrikkelijk snel. Straks zitten we om 5 uur al aan de nummer 1. Mag niet, hè?
2: Ik denk dat je nog een paar lange nummers te gaan hebt. Dat denk ik, hè. Weet je waar ik heel erg naar uitkijk?
3: Zometeen in de

0: plaatje, toch? Nee?
1: De kans is heel groot.
0: Straks bij Roze Temple of the Dog. Roze, heel veel plezier met jouw deel van de finale van de Willy Duizend.
2: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
8: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traaggas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
7: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassa.
9: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daden te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
7: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
10: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
7: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is in namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
2: Willy, music matters. De Willy 1000, Roos van Akker.
1: Hoi hoi, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
2: Nummer 57.

0: Jouw favoriet van de Pixies, die Baser op 57. Welkom bij de allerlaatste dag van de Willy 1000. De lijst met de 1000 strafste rocktracks aller tijden. Gekozen door jou. En het is al wat geweest, 1000 nummers. Nu nog de top 60. En vanavond iets voor 7 uur hoor je wie er op 1 staat. Maar voor we richting de top gaan, eerst nog de meester van de duistere romantiek. Nick Cave, samen met zijn Bad Seeds. Met een van zijn meest breekbare parels. De Ship Song. Oh, en meteen ook weer een gouden plaat. Dus vergeet hem niet aan te duiden in de app. 56.
1: Come sail your ships around me. And burn your bridges down. We make a little history.

Arno en Tissimatic met Oh La La La op 55. En of het magnifiek is, stuurt Saskia in de app. Ja, Chris Cornell die had samen met Eddie Vedder het project Temple of the Dog in de jaren 90. Twee grunge-iconen vereeuwigd met deze fantastische plaat. Temple of the Dog en Hunger Strike op 48. En het is ook een gouden plaat. We gooien ermee op deze finale dag van de Willy 1000. En vanavond weten we wie er met die gouden versie van de nummer 1 gaat lopen. Misschien

0: nummer 54. Die was voor Chris Cornell en Eddie Vedder bij Temple of the Dog en Hunger Strike. Queen komt eraan voor de voorlaatste keer, zometeen.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
2: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
4: Bisous.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Vanavond bij VTM, de start van de Kasteelweek met Slotgracht in Met 4 in Bed. En bij VTM 2 een onderzoek dat schokkende geheimen onthult in Wildtrend. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Hoera, ze zijn er weer.
3: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
2: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De Willy Duizend, nummer 53.

De gerestaureerde concertfilm Queen Budapest draait op dit moment voor een zeer beperkte tijd in de bioscopen en IMAX-zalen. Het is een opname van hun legendarische concert in Hongarije uit 1986. Je hoorde Queen en Don't Stop Me Now. En er komt er nog één van hen straks in de Willy 1000. Op nummer 52 staat een band die afgelopen zondag in de Roma heeft gespeeld. Zelfs maandag ook nog in de AB in Brussel. De enige Afghan Wigs in de Willy 1000 met Debonair.

0: Dat was hem dan, de hoogste van Prince, Purple Rain, op nummer 51. En dan moet ik nog eens de laatste 10 platen overlopen voor we aan die top 50 kunnen beginnen.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
3: Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire.
0: Nummer 60 was voor Light My Fire, de hoogste van The Doors.

0: Lemmy Kilmister en zijn Motorhead beland op 59 met Ace of Spades.
1: I never married, but Ohio don't remember me.
0: Op 58 op die plaats mocht Bloodbath Ohio de hoogste van de National staan.

0: Op 51 kom je de hoogste en laatste van Prince tegen Purple Rain. Wie er op 50 staat, hoor je na dit.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Kop
8: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
17: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Proximus presenteert...
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Krevel.
15: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
7: Krevel. Leef beter.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: De Willy Duizend. Roos van Akker. Nummer 50.

Metallica met One. En nee, hoewel de titel iets anders doet vermoeden, is het nog niet hun hoogste. Die moet nog komen. Voor nummer 49 is het hierna wel Bye Bye Zwaai Zwaai. De hoogste van 6 voor Arcade Fire. Ze leggen je nog één keer het vuur aan de schenen met Rebellion Lies op nummer 49 in Juwelie 1000.

0: De hoogste van 9 voor Radiohead. Creep natuurlijk. Meteen na het nieuws van 2 uur krijg je opnieuw een gouden plaat.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Pas of wat?
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
9: It's a Sunweb holiday.
8: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
17: Ah, ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder liever?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
19: Bessimo!
20: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
23: Willy.
24: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
25: Het nieuws van 2 uur.
26: Goedemiddag. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
27: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
26: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Music matters.

je zesde gouden plaat al voor vandaag. Dus als het mee zit, dan ben je helemaal binnen, ook voor die laatste dag. Soms blaast een song je compleet omver en bij dit mocht je dat letterlijk nemen. Een liefdesverklaring verpakt als een orkaan. Neil Young met Like a Hurricane, zijn hoogste notering in de Willy 1000 op nummer 47. En je mag ook de Ramones uitzwaaien nu met deze Blitzkrieg Bop op 46. Ze stonden 7 keer in je Willy 1000.

0: En daar is de wind. De vierde keer Pink Floyd. Wish You Were Here. En oh ja, er komt er nog één van hen hierna. En nummer 44 komt er al aan. Zometeen van de Zusters van de Genadigheid. Of de Zusters van de Barmhartigheid. Zoals je wil.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat paste binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Ramen, deuren, veranda's? Reinhards
16: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
1: De Willy 1000. Nummer 44.

Zondag en maandag, dan staan ze in de AB. Hopsa, na Marianne mag ook Alice van de Sisters of Mercy in Willie Duizend. En het is nog niet hun laatste. 43 is alweer een gouden plaat, zeg. Je hebt er 6 nodig om je te registreren voor de laatste keer om mee te dingen naar die gouden versie van de nummer 1 uit de Willie Duizend. En voor 7 uur vanavond weet je of jij die echte gouden plaat wint bij Wim. Eerst nog de hoogste van de War on Drugs. En tuurlijk is dat Red Eyes op 43.

De hoogste van Bruce Dickinson en de zijne. Dat was het dan ook. Wat Iron Maiden betreft, die Run to the Hills hebben ze waarschijnlijk iets te letterlijk genomen. En zo gaat dat natuurlijk, hè, als je dichter en dichter bij die nummer 1 komt. Dat je heel de tijd een band of een artiest voor de allerlaatste keer hoort. En bij de volgende band is het niet anders. 41 is voor de hoogste van Guns N' Roses. Het is iets voor volgende maand, maar ze laat zich toch al wat zien, hè, de afgelopen dagen en zeker vandaag. November Rain op 41.

0: hoe langer de plaat, hoe hoger ze in deze lijst staat. Ja, klopt niet altijd, hè, maar voor deze wel. De 7e en hoogste notering voor Guns N' Roses met November Rain op nummer 41. Ik doe nog eens een overlopingske na de broodnodige boodschappen.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels,
3: natuursteen,
1: parket, Impermo.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
6: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Dat is goeie business. En pleasure.
13: Info op telenet.be.
14: Ja, dat wordt weer overwerken.
15: De Willy 1000.
1: Overzicht.
16: Oh, my breath is I wish for dear. Oh, please God, wake me.
0: 50 was voor de voorlaatste van Metallica voor

Rebellion Lies, de hoogste van Arcade Fire, staat op nummer 49. Creep, ook de hoogste van Radiohead, mag op 48 in je Willy Duis.

41. Die was voor de hoogste van de Ramones, de Blitzkrieg.

0: Alice van Sisters of Mercy heb je op nummer 44 gestemd. Red Eyes, de hoogste van de War on Drugs, stond op nummer 43. Run to the Hills, de hoogste van Iron Maiden, mocht op nummer 42. November Rain van Guns N' Roses staat op 41. Ook de Belgen doen het goed in de lijst. Deze staat er 9 keer in. En dit is ook de voorlaatste keer. Op nummer 40, Suts & Soda.
1: De Willy Duizend. Roos van Akker.

Je luistert naar de laatste dag, de finale dag van de Willy 1000. En straks weet je wie er op nummer 1 zal staan, rond 7 uur ongeveer. En deze zal het niet zijn, toch niet met Sats en Soda, want die kwam net voorbij op nummer 40. Sleeper in Metropolis is ook al lang geleden gepasseerd in de Willy 1000. Vorige week zelfs nog. En nu dus bot je op de tweede en hoogste van Anne Clark op nummer 39. Our Darkness, mijn nummer 3. En gaan zinnen.

Eindelijk heb je een goed dansje kunnen placeren. 39 was voor Anne Clark en Our Darkness. Nog niet de hoogste vrouw in de Willy Duizend. En de volgende band heeft nog getoerd met de Queens of the Stone Age deze zomer. En volgend jaar dan gaan ze op tour met Faith No More. Ik heb het over System of a Down. Het album waar hun twee noteringen in de Willy Duizend uitkomen is net 25 jaar oud geworden, zeg. En dit is hun hoogste en laatste dus. Chop Suey. Op 38.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Een goedemiddag. Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
9: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
8: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nogthans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Het is een namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
7: Music matters.
0: De Willy 1000, Roos van Akker. Hey, wat denk je van een Pearl Jammy-ootje op 37?
7: Willy.
0: Nummer 37.

vijfde keer Pearl Jam. Nog eentje komt er nog van hen. En je weet welk. Alive op 37. Het zijn de laatste loodjes van de Willy Duizend, maar wel de mooiste loodjes. Op 36 kom je de derde en hoogste tegen van een zangeres die er niet meer is, maar absoluut een gouden strot en stemgeluid had ze. Al 3 jaar overleden, maar wat een talent. Het is de hoogst genoteerde solovrouw in de Willy Duizend. Ja, ja. Sinead O'Connor met Troy.

0: way.
1: Zijn versie van Hurt van Nine Inch Nails. Het grijpt je naar de keel elke keer opnieuw. Op 34 in de Willy Duizend. Johnny Cash.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag. Want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
8: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
8: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
10: Dag gelukkig.
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
10: Ja, dat lukt niet.
9: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze

0: Week bij Mediamarkt. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du Cie deals. Op icipariXL.be of bij je CipariXL.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Hoera, ze zijn er weer.
6: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
5: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: De Willy Duizend. Music Matters. Nummer 33.

Ze stoppen ermee en gaan eruit met grootse concerten. The End of an Era in de Lotto Arena op 5 december. En de AB volgt met uitverkochte shows. Dit vind jij de beste van hun drie songs die in de Willy Duizend staan. Black Fuel van Channel Zero. En nummer 32, die hoor je nu al. Het is alweer de laatste keer voor een band. Nu is het aan Deep Purple. Drie keer haalden ze je lijst. En nu met dat anti-oorlogslied, actueler dan ooit. En uit 1970, Child in Time van Deep Purple.

Ze komen niet meer terug, want dit was de hoogste voor Deep Purple. 3 keer stonden ze erin. Child in Time op 32 en 1 plaats hoger. De laatste keer Smashing Pumpkins. Geen ballad, dus niet Disarm. Dat doe jij niet. Het is deze met die confronterende tekst. The world is a

0: It With Butterfly Wings. De laatste keer de Pumpkins op 31. Dat wil zeggen bijna de top 30. Eerst nog een samenvatting na de reclame.
1: Zeg, van het weekend. Mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt. Of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
2: Kom aan,
3: maar nee, de frituurbrand.
1: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Hoe mag die steak gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: De Willy 1000.
0: Overzicht. 40 was voor de Sats & Soda van Deus.
14: Wake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another table. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got the fade away to shake up.
0: 38, daar belandt Chop Suey van System of a Down.
15: Doubting all the time, fearing all the time. Doubting all the time, fearing all the time.
0: Our Darkness, de hoogste van Anne Clark, mocht op nummer 39.

0: come.
1: De laatste keer Johnny Cash met Hurt op 34. '30 was voor Black Fuel van Channel Zero. Child in Time van Deep Purple, hun hoogste van 3, mocht op 32. En op 31 botst hij op de hoogste van de Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. En voor de opener van de top 30, dan moet je alweer een band uitzwaaien. Wel op vegetarische manier, want het is de band van Morrissey. The Smiths met There is a Light That Never Goes Out op 30. De Willy Duizend.

Morrissey gaat oudjaar met je vieren, de 31ste in Vos Nationaal. The Smiths and There Is a Light That Never Goes Out, hun hoogste op nummer 30. Zoals deze hoogste van The Queens of the Stone Age. 9 keer halen ze je lijst. En dit is de song waar je het meest op gestemd hebt. Met Dave Grohl op drums op 29, No One Knows. En het is nog een gouden plaat ook, alsjeblieft.

Door de noteringen, de Queens 29. Daar stond hun hoogste No One Knows. Nog één parel te gaan voor de finale start bij Wim. En het gaat om de klepper van Joy Division. 7 keer halen zij de Willy 1000 met nu op 28. Love Will Tear Us Apart. En dat de gelukszak straks die gouden versie van de nummer 1 van de Willy 1000 mag winnen. Fijn weekend, sowieso!

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
7: Hurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hurman Deals voor super isolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
14: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
13: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
15: Music matters.
16: Ja.
17: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
16: Dit is de grote finale. We gaan tot de nummer 1 met nu de hoogste van de Foo Fighters.
17: Willy. 27.

0: 26, Arctic Monkeys 505. Daar is hem, daar is hem. Stuur Dieter. Ja, ik ben hier, Wim. We zijn Dieter. Wim stuurt vrijdag overuren aan het maken.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: En Dirk stuurt ook Harme. Toch werken op een vrijdag in plaats van rustig een boek te mogen lezen. Ja, triestig aan voor mij. Nee, ik mag de finale van de Willy Duizend doen. Dat maakt mij heel gelukkig. Waarom de foto, Wim? Vraagt Caroline voor Instagram. Caroline, zeg, de laatste gouden plaat komt nu. Je kon de hele week elke dag gouden platen verzamelen in de Willy-app om kans te maken op een gouden exemplaar van de nummer 1. Dat wil zeggen, er zit een gouden randje in, een gouden stukje ter waarde van 3.500 euro. Vink nu zometeen je laatste af voor vandaag als het nog nodig is. Kijk hier. En dan, belangrijk, vanaf nu, zorg dat je bereikbaar bent. Als je meegespeeld hebt voor die gouden plaat, zorg dat we je kunnen bellen op je telefoon. Goed? Hier komt straks één winnaar uit de pot die de gouden plaat van de nummer 1 wint. Hou je telefoon dicht in de buurt. 25.

0: prachtig nummer stuurt Annette Merelbeke, The Chain, 24 Fleetwood Mac.
1: Willy. De Willy Duizend.
0: Zo spannend, bericht uit Rumst. Zo spannend. Stacey uit Sint-Niklaas stuurt, eindelijk kan ik naar de wc nu ik mijn nummer 6 heb afgevinkt. Alle gouden platen zijn gepasseerd. Op deze finale dag van de Willy Duizend. Er valt dus niks meer af te vinken in de Willy. Heb je gaat het nog missen? Ah ja, kijk, Lenny. Lenny stuurt, het voelt een beetje als wanneer Frodo de ring in Mount Doom gooit. Het einde van een reis. Geen gouden platen meer om aan te duiden. Terug naar het gewone leven nu. Ja, het is wat, Lenny. Hey, straks komt er een winnaar van de gouden plaat uit de pot van iedereen die deelgenomen heeft. Maar we zitten met een klein probleem. Ik heb heel de Willy, wat betreft dus de winnaar, ik heb heel de Willy-vloer afgezocht op zoek naar een onschuldige hand. Niks. Niemand. Geen enkele onschuldige hand te vinden op de toch wel 80-koppige Willy-redactie. Dus laten we de computerwinnaar kiezen. Goed, als je meegespeeld hebt, zorg dat je bereikbaar bent. Wim, komt Amen Ra nog? Ja. Ik mag niks verklappen, hè? Ja. Er is iets raar aan de hand met de plaat op nummer 20 straks. Ik ben even aan het checken, want ik denk dat dat niet klopt. Beastie Boys, maar iets er, enfin, straks. Eerst 23.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
5: Da Simo!
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Leenaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
1: De Willy Duizend.

0: ene legendarische plaat naar de andere. We zitten in de grote finale van de Willy Duizend met Pink Floyd.
1: De Willy Duizend.
0: Ja. 22 was dat, Comfortably Numb. Goed nieuws als je deze Willy Duizend zo geweldig vindt dat je hem nog eens wil horen.
2: Hé? Hey?
0: Ja? Ja, dat kan. Nog eens. We hebben een zusterstation, een radiostation op DAB Plus en online dat Willy Classics heet. En daar zenden we vanaf maandag deze volledige Willy Duizend nog eens opnieuw uit, non-stop. 2 weken, van maandag tot vrijdag, telkens vanaf 10 uur. Dus de Willy Duizend nog eens opnieuw, non-stop, vanaf maandag 10 uur op ons digitale station Willy Classic. Oei, ik weet niet, ik zit me af te vragen of er geen foutje gebeurd is in de stemming of de telling, want dus hier staat, ja, ik zit dus net, zometeen komt er een nummer dat helemaal nooit zo hoog kan staan eigenlijk. Dat nergens op aarde staat dit, het nummer zo hoog in om het even welke top. Het is een nummer van de Beastie Boys. Het is, enfin, weet je, ik check even of alle de tellingen goed verlopen zijn. Goed. Eerst 21.

0: Ja.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, nummer 21. Er staat 1 Belgische plaat in de top 10. Kan ik al verklappen. En er staan er 3 in de top 20. We gaan naar de nummer 20, maar eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
2: De Willy 1000.
3: Overzicht.
1: De hoogste van de Smiths. Ik ga niet meer zeggen de hoogste van, want het is bij alle groepen de hoogste notering van. Vanaf nu goed, de Smiths. There is a light that never goes out. 30. 10 keer Queens of the Stone Age. Dit is de hoogste. No one knows. Op 29. Helemaal gehoord bij Roos van Akker, Love Will Tear Us Apart. Joy Division op 28. Foo Fighters, Everlong op 27. 26, 505, Arctic Monkeys. 25, Depeche Mode met Enjoy the Silence. Never Break the Chain, Fleetwood Mac, 24. 23, The Temple of Love, Sisters of Mercy. Pink Floyd op 22 met Comfortably Numb.
4: Green paper in his red right hand.
1: Ah, en Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, op 21 in de lijst. De top 20 begint met een vreemd fenomeen. Als je kijkt naar het favoriete nummer van de Beastie Boys in de wereld, overal in de wereld, is dat altijd Fight for Your Rights. Dat is hun bekendste nummer, hun grootste hit. En toch staat nu helemaal bovenaan in deze Willy 1000 een ander nummer van de Beastie Boys. Ik kan daar geen touw aan vastknopen. Ik begrijp daar helemaal niks van. Kijk, het is zo. Jullie hebben massaal gestemd op dit nummer. Zometeen op 20. De Beastie Boys.
3: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
7: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
9: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is loesje.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Hallo, ik ben Angèle.
14: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
13: Bisous.
0: Fritje Datjes van Connections.
2: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
15: Ah, miljard gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
17: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
16: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
17: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
16: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
17: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
18: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
19: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
20: Van plastic, metaal of drankkarton?
19: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
21: De Willy Duizend. Wim Oosterling.
22: Wacht. Skontje, ik moet even nog iets zeggen. Op 20 in de Willy Duizend. Alles officieel kapot. Mike, zeg eens iets, Maarten. Hey, Mike.
23: What's up, y'all? It's Mike D. And you're listening to Wim on Willy.
21: Nummer 20.

onherroeterlijk na elkaar in de Willy Duizend. De Beastie Boys op 20 en de Beach Boys op 19. God only knows. Een complete verwarring als ik Sabotage op dit uur al draai natuurlijk. Ik weet het wel. Ik ben nog niet weg. Ik blijf gewoon even hier. Is goed? Na het nieuws bel ik één Willy-luisteraar in verband met een gouden plaat van de nummer 1 in deze Willy Duizend. Er staat één Belgische plaat in de top 10 van deze lijst straks. Er staan er 3 in de top 20. En hier komt 18. Eén van die 3. De nummer 1 van onze Staalhart 100 op Willy. Hier is Amen Ra.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Pas of wat?
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
9: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
8: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes, die het proces volgt.
10: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kappen over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
8: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
11: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
8: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
6: Willy, music matters.
0: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
12: Met de grote finale van de Willy 1000, nu op 17, Queen.

0: De spanning voor de finale van deze lijst is te snijden. Je hoort de Bohemian Rhapsody van Queen op 17. We zijn vorige week maandag begonnen met de nummer 1000. En ik ga door tot de nummer 1, de beste rockplaat ooit gemaakt. Lipika uit Genk stuurt via de Willy-app van op wc aan het luisteren. Dank u, Lipika. Wij alle Willys zijn jou dankbaar voor deze onmisbare brok informatie. Nick uit Antwerpen stuurt mijn zoontje van 6. Zegt dat hij op de poep van de presentator gaat petsen als zijn papa niet de gouden plaat wint. Ben gewaarschuwd, Nick, inderdaad. Hier komt de 9e en hoogste notering van Deus in de Willy 1000. Met een dienstmededeling van de heer Tom Baarman zelf.
1: Hallo beste luisteraars, dit is de Willy 1000. Ik ben Tom Baarman van Deus en zeer blij met de 9 noteringen. Nog 2 erbij en we zitten aan mijn lievelingsgetal 11.
2: Dit is de Willy 1000.

0: instant read van Dave op 16. Er is maar één Belg die hoger staat in deze lijst. Straks.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, dat is de grote vraag vandaag. Niet alleen welke groep staat op 1, maar ook welke luisteraar wint goud. Wint een gouden plaat van de nummer 1 in deze lijst. Een plaat met een gouden randje van 3500 euro. Je kon de hele week gouden platen aanvinken in de Willy-app. Om zo je naam zo vaak mogelijk in de pot te krijgen. En het is gebeurd. De beslissing is gevallen.
2: Hallo, met Sophie.
0: Dag Sophie, met Wim van Willy.
2: Ah, hey Wim.
0: Hey Sophie.

0: Nee, nog niet, want ik stond eigenlijk in het magazijn met collega's.
1: Ah, wel, bij gebrek aan een onschuldige hand op de Willyvloer hebben wij de computer één naam uit de pot, de virtuele pot, laten trekken.
0: Ja.
1: En weet je welke naam daaruit gekomen is?
0: Ik gok die van mij dan, aangezien u mij belt.
1: Václav Pironski is daaruit gekomen.
0: Ja.
1: Nee, het is niet waar. Sophie, jouw naam is daaruit gekomen. Sophie, jij wint de gouden plaat van de nummer 1. Proficiat! Huh?
0: Super! Oh, dan kunnen wij die hier bij ons op het werk op de bureau zetten. Daar hebben wij voor meegedaan, juist.
1: Oh my god. Oh, oké. Okay. Ja, daar zijn collega's blij, hoor ik, Sophie.
0: Ja, we zijn niet allemaal super blij, hè?
1: Ja, ik hoor het precies. Wauw, amai. Wie is daar? Welke collega's zijn daar? Noem ze eens.
0: Mijn fantastische bazin Nathalie Verschuren.
1: Ja.
0: Mijn collega Rudy Jacobs.
1: Ja.
0: Steven Krommen.
1: Wauw.
0: En Sabrina van Rooij is hier ook bij mij.
1: Zeg,
0: en we hebben met z'n allen met mannenmacht meegedaan.
1: Wel, het heeft geloond. Proficiat. Hoe vaak heb jij je naam in de pot kunnen krijgen trouwens, Sophie? Hoeveel keer heb jij 6 gouden platen kunnen afvinken?
0: Elke dag. 2 weken aan een stuk. Dus 10 keer in totaal.
1: Het heeft opgeleverd. Proficiat, Sophie uit Wustwezel. Jij pakt goud in de Willy 1000. Van harte proficiat en geniet van de finale van deze lijst. Dag Sophie.
0: Oh, super. Tot ziens.

0: 15 en de Willy 1000. Sinds we weten dat dit een van de favoriete groepen van koning Filip is, samen met Mozart en Bach, heeft dat toch, vind ik persoonlijk, zo'n extra lading gekregen, toch? Dire Straits op 15 in de Willy 1000 met Sultans of Swing. Straks geweldig plezierig nieuws voor jou als je fan bent van Lenny Kravitz. Je gaat er echt blij mee. Ja, echt, je gaat er blij mee. Je gaat ermee lachen en je gaat blij zijn. Kortom, een pleiade van emoties zullen aanwezig zijn. Ik ken u. Ik vertel het straks wel. Het is gebeurd. We hebben een winnaar. Sophie pakt met haar loodgietersbedrijf in Wieswezel de goud in de Willy 1000. Dirk uit Duffel stuurt via de Willy app. Nu weet ik wel waarom je maanden moet wachten als je een loodgieter nodig hebt. In plaats van te werken zijn die radiospelletjes aan het spelen. Ja. Maar welke artiest goud pakt dit jaar? Dat is nog de vraag. Wie staat er op 1? Metallica? Niet. Zij zijn gestrand op nummer 14.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
3: Ego Keukens.
2: Open deze zondag.
4: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
5: 15 oktober in de Cactus.
4: 16 oktober de Casino.
5: 17 oktober in Club AFF.
4: 29 oktober in het Depot.
5: En 30 oktober in het Wilde Westen.
4: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be. Joe.
5: Bye bye.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Dit is... De Willy 1000. 14.

14, Metallica en Master of Puppets. Vraag van Thomas uit Zuidwesteren via de Willy App. Is die gouden plaat al weg? Ik kan niets horen op het schoolfeest hier. Ja, Thomas, de gouden... Ja, ja, de gouden plaat is al weg. Al weg. Thomas, ja. Is het met spaghetti? Het laat vallen. Even iets over Lenny Kravitz. Hij staat uitgebreid in de Willy 1000. Hoogste notering was 183. Je hebt het misschien zien passeren, maar Lenny Kravitz heeft nu een Barbie-pop van zichzelf laten maken. Heb je dat gezien? Er bestaan dus... Geweldig. Lenny Kravitz Barbies. Dat zijn uiteraard unieke verzamelstukken. En volgende week op Willy... kan je er van maandag tot donderdag elke dag één winnen. Ja, hier in de avondspits, 16:45, bij mij in Free Willy. Wat zal je daarvoor moeten doen? Ik ga elke dag volgende week een lichaamsdeel wegbiepen in een plaat van Lenny Kravitz. De vraag zal zijn, welk lichaamsdeel? Maar ik leg het maandag wel uit. Win een Lenny Kravitz Barbie? Maandag, 16:45, op Willy. Nog twee keer Eddie Vedder in de Willy 1000. Straks met Pearl Jam. Nu solo. Dit heet Society op 13.

0: Eddie Vedder Society op 13. Wij zenden deze hele Willy 1000 vanaf volgende week nog eens opnieuw uit. Non-stop op ons kanaal Willy Classics. Dat vind je ook op DAB+, of in de app, of op de website willy.radio. Willy Classics vanaf maandag 10 uur. Blijven wij zometeen de 10 beste, de top 10 van de Willy 1000. Nu komen de Killers eraan, meteen na nummer 12. Linkin Park.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Heurman, zet de puntjes op de O.
8: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
9: Krevel.
10: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
9: Krevel. Leef beter.
11: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
12: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
11: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
13: Dat's 24.
14: De Willy 1000. Wim Oosterlink. Dit is de finale.
15: 12.

0: The Killers op 11 met Mr. Brightside. We duiken de top 10 van de Willy 1000 in met een grote dode held op nummer 10. Maar eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: 20 was Sabotage. Verrassend. Van de Beastie Boys. God only knows what I'd be. 19, The Beach Boys met God Only Knows. Het grootste Amen Ra. A Solitary Rain op 18 in de Willy 1000. Queen met Bohemian Rhapsody, nummer 17. De hoogste van 9 keer, Deus in de Willy 1016, Instant Street. The Sultans of Swing van Dire Straits op 15. 14 Metallica met Master of Puppets. Eddie Vedder komt nog eens terug, maar niet solo. In groepsverband, laat ons zeggen, Society, solo op 13. So 12 Linkin Park met In The End. En 11 was Mr. Brightside van The Killers. En dan de top 10, de 10 beste rockplaten aller tijden. Met in die top 10 onder meer Tool, Rage Against the Machine en Oasis. De vraag is alleen, wie staat waar? We beginnen met 10. David Bowie.
2: Music matters.
0: Billy.
2: Nummer 10.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
7: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
6: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
8: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
6: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
4: Willy, Music Matters. De Willy 1000, Wim Oosterlink.
9: Klaar voor de grote finale, klaar voor de laatste 8. Goedenavond.
4: Willy. Nummer 8.

0: Gorky met Mia. Dit is de finale van de Willy 1000.
1: Really? De Willy 1000.
0: Yeah! We zitten in de top 10. Dit is het einde. Vraagje. Wie denk jij dat er op nummer 1 zal staan zometeen? Welke plaat staat volgens jou op nummer 1? Dus de vraag is niet wie wil jij dat er op 1 staat. Dat weten we al. Daarvoor kon je stemmen. Nee, de vraag is wie denk je dat het gehaald heeft? Wat is de nummer 1 van de Willy 1000 dit jaar? Welke plaat staat aan de top en is de beste rockplaat aller tijden? Laat even weten via de Willy-app. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Nummer 7 heet Schism. Dit is Tool.

Het ongelofelijke schism van Tool op 7 in de Willy 1000. Volgens Bart uit Schoten staat Pearl Jam met Black op 1. Volgens Mieke uit Assenede, U2. Volgens John uit Hasselt, de Samsung Rock. Volgens Katty uit De Haan, Killing in the Name. Kan nog steeds, stuurt ze. Volgens Yves Smells Like Teen Spirit. Volgens Johan, Black van Pearl Jam. Volgens Pascal, The Cure. A Forest is ook nog niet geweest. Volgens Tommy, Bazaar met Goud. En Johnny vraagt ook of Rick Astley nog een kans heeft met zijn Never Gonna Give You Up, nu Metallica buitenspel is. Kijk, één ding is zeker. Niet op nummer 1, Led Zeppelin. Dit is Stairway to Heaven. Op 6 in de Willy 1000.

0: away to heaven.
1: Led Zeppelin op 6 met Stairway to Heaven. Ellen uit Mortsel is met haar Willy aan het wandelen, terwijl ze naar Willy 1000 luistert. Willy is een hond, in dit geval een mooie hond. Trouwens, dat op wandel in Mortsel. Veel mensen denken dat Oasis op 1 staat. Omwille van het hele comeback-verhaal had gekund, maar het is niet. Oasis, ook al zijn ze weer samen, ook al verdienen ze miljoenen met hun comeback-tournee, Oasis strandt op nummer 5.
2: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Ik ben het beu!
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
8: Da Simo!
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Wienerberger.
12: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
13: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: I beg your pardon.
13: Samen aan tafel.
15: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
13: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
15: I love the witloof van de Lunch Garden.
16: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
17: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
18: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
19: Maar alleen nee, mama.
17: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
6: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
2: De Willy 1000.
3: 1000.
2: Wim Oosterlink. Dit is de finale. Nummer 5.

0: 5. Oasis met Don't Look Back in Anger. Stijn uit Pittem stuurt straks weer dat rare gevoel als de top voorbij is. Bedankt voor de leuke 2 weken. Ja, wacht, het is nog niet gedaan, Stijn. Heb geduld.
1: Niet gedaan.
0: De spanning stijgt langzaam maar zeker richting nummer 1 in deze Willy 1000. En als we het nu eens heel stil maken, samen, zet de radio even luider. Misschien zelfs. Zet de radio misschien helemaal open. Want ik ga nu fluisteren dat je mij goed hoort op nummer 4. De stilte en de rust. Allee. Hoi. Sorry. Sorry voor de trommelvlieg. Nee, dat was echt niet de bedoeling. 4. De protestgroep die heel goed zou weten waar tegen protesteren vandaag. Killing in the Name, Rage Against the Machine. Dit is nummer 4.

0: Nee, Black staat niet op 1 in de Willy 1000 dit jaar. Nummer 3, Pearl Jam met Black. Oh, nu wordt het spannend. Komt er binnen via de Willy app. Stijn uit Wevelgem stuurt volgens mij is het Aqua met Barbie Girl op 1. En Philippa die stuurt tju toch. Ik voel het. Céline Dion gaat niet op 1 staan omdat ik er van mijn vrouw niet op mocht stemmen. Als het tweede eindigt, vraag ik de scheiding aan. We zenden deze hele Willy 1000 vanaf volgende week nog eens opnieuw uit. Non-stop op ons kanaal Willy Classics. Dat vind je ook op DAB+, of in de Willy app, of op onze website willy.radio. Dus Willy Classics vanaf maandag 10 uur. Nog eens opnieuw de Willy 1000, maar dan non-stop. Nog 2 te gaan. Klaar voor? Hier komt nummer 2.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Dit is de Willy 1000. Dit is de finale. Nummer 2.

0: The Forest van The Cure. Nummer 2 in juli 1000. Het grote moment is aangebroken. Jullie hebben gestemd, wij hebben geteld. De nummer 1 van de juli 1000 2026. De beste rockplaat ooit gemaakt. Hoor je na dit overzicht.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Volledigheid is belangrijk. Zware 10 was Heroes van David Bowie. 9 Black Sabbath met Paranoid. De hoogste Belg blijft de hoogste Belg. Gorky met Mia op 8. 7 Tool met Schism. 6 Led Zeppelin, Stairway to Heaven. 5 Oasis met Don't Look Back in Anger. Strand op nummer 5. Nummer 4 in de Willy 1000, Rage Against the Machine en Killing in the Name. De plaat waarvan heel veel luisteraars dachten dat hij op 1 zou staan, staat op nummer 3 in de lijst. Pearl Jam met Black. Nummer 2, A Forest van The Cure. De Willy 1000 zit erop. Op 1 plaat na. De beste. De grootste. De nummer 1.

0: Waarom is dat altijd... Waarom loopt dat toch op zo'n essentieel moment? Dat is toch niet te geloven dat dat altijd... Zwart. Kijk, wat ik nog wil zeggen. Bedankt voor het luisteren naar de Willy 1000. Maandagochtend zijn Thomas de Soete en Sien Wijnands er weer in de ochtend. Daarna Classics met Annelies Orie, Roos van Akker in de namiddag. En ik in de avondspits met Barbie Poppen van Lenny Kravitz. Te winnen de gewone knotsgekke Willy Dag. Hier is hij.
1: De Willy 1000.
2: Nummer 1.
0: De nummer 1 in de Willy 1000. De beste rockplaat aller tijden. Smells Like Teen Spirit van Nirvana.

0: Music matters. De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
6: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt ja, het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die ja, geen bushokjes meer zijn, bussen die helemaal beschadigd zijn, auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
5: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocaat Emeline van Horen.
7: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden, niet lezen in het strafdossier, niet bij monden van Erasmus. Dus zelf een verklaring is door een afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
5: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
8: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
5: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden. Music matters.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.

0: aan het lijf.
1: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel op onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Predicy Deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
7: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
7: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
11: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
10: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
12: Dats24.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
15: Schat, ik zie je graag.
16: Ja, maar?
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Really? Music matters.

0: succes, Pompie.
1: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
0: Wat lief.
1: Bij Gamma krijgen we
2: 25% korting op alle verf.
1: Oh, je weet het al.
0: Ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
0: Schilderen natuurlijk.
2: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, zeker niet.
3: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Joehoe.
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
15: Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Willy. Music matters.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karen Latré.
11: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagé nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
10: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 anderen, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
8: Music.

0: Als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
4: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagé nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee, aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
2: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
1: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden. Ja.